0: Die is waar de metjunt predia Elmer Reimer.
1: We zijn vandaag waarder en dat tweede kapitel in Peter zijn eerste brief aan de verstrijde Christen. Hij heeft je reed van hoe de Heer Jezus de eiksteen is, de grond van de gemeente. Peter rekent zich met andere Christen als levende stenen die in de gemeente toep geboet zijn. Wanneer een mens waarder geboren is, dan is hij of zij zoals een levende steen en God zijn huis en dan je boet. Peter rekent niet dat hij de grond van de gemeente is, zoals gewisse mensen dat verstellen. Hij was bloos een van de oudsten die dem Heer Jezus diende. Hij wist dat er bloos één grond voor de gemeente is, en dat is de Heer Jezus. In Efeze, het tweede kapitel, 19e en 22e vers, staat dit geschreven: Also, zij je nu niet meer vreemde en wandere, of je zijn metbergen met de heilige en geleden en God zijn familie, en zijn opgeboet op den grond van de apostel en profeten, waar Jezus Christus zelfs de eiksteen is. En am is dat ganse gebied toop je voet, en vast in een heilige tempel en her en in, en wem je ook toop met je boet worden van de woning voor God en Jezus. God roept mensen dicht dat evangelium naar zichzelf. God deed zijn arbeid dicht hem heilige geest en een mens zijn hart. Wanneer mensen dat aannemen, dan zijn ze waarde geboren. Zo'n mensen worden in Christus in de gemeente en in je boot. Dit is een levende tempel, wils wie levende stenen zijn, die dat eeuwig leven je trägen ha. Wanneer du niet bekeerd bist, dan bist du ook niet in je lied en Christus in de gemeente. Wanneer du ook in je lied en in de gewisse kerk bist, bloos zo'n die waarde geboren zijn je lieden en Christus in de gemeente. Hij is de eiksteen en de grond van deze gemeente. Nu 1 Petrus, de tweede kapitel, de zesde met achte vers. Dan dat staat geschreven: Kijkte mol, ik laai en Zion een uiterwilde, wertvolle eiksteen, en wer aan den je leeft, wordt niet te schande worden. Voor junt, die je leven, is dat een eer, maar voor die niet leven, is dat een steen, den de boelied aan zich smeten, is nu over de werkelijke eiksteen geworden. Een steen over den mensen stolperen, eenem over den ze aanstoot nemen, dat heet die over dat woord stolperen en aan je hoorzaam, woordtoe zij ook bestemd zijn. De schrift die Peter hier neemt is in Jesaja 28, 16 gevangen. Deze schrift redt dan van dem Heer Jezus, die de eiksteen is. Daar zijn meerdere dingen die hier van Christus gezegd worden. Wanneer dit ook van den eiksteen gezegd wordt, dan redt dat van dem Heer Jezus. Daar zijn andere weer die de Bijbel brugt te beschrijven, wer Jezus is en wat hij voor ons gedonen heeft, en nog dat, zoals hij is de der, hij is de weg, dat licht, de waarheid, dat brood, dat levenswater en zo wieder. Hier is hij de eiksteen. De eiksteen wordt dat ganse gebied toophouden. Dat wordt ook bestemmen hoe dat gebied geboet wordt worden. Eerstens wordt ons gezegd dat de steen een uiterwilde steen is. Dit meent dat God heeft hem Heer Jezus van mank alle andere als den eiksteen erwild. Daar is geen andere, mank mensen of de engel, den God voor zo'n ambt aannemen wordt. Als Jezus getauft wordt, lezen we dit in Lucas, dat derde kapitel, 21 en 22 vers. Nu kwam dat zo eraan dat als al dat volk gedeept weer, en Jezus ook gedeept weer, als hij bid, moet de hemel zich op en de heilige Jezus kwam erop en tjarpelijke gestalt, zoals een duw, en van hemel kwam de stem: Du bist mijn laatste zin, ik ha aan die een grote gevallen. Dit passeert nog een andere mol als Jezus op een borg weer en daar verhaardigd weer. Als Paulus zijn brief aan de Rema schreef, zeide hij dat God aan een apostel voor dat evangelium bestemd had en dat dat evangelium van de Heer Jezus weer. En dat zegt van zijn zin, die van doofd zijn stam kwam om vlees, ober met macht betekend wordt, als God zijn zin, nog de juiste heiligheid, durch zijn opstonden van dood. Also, wanneer God aan betekend heeft en aan erwild heeft, dan is er geen andere te hebben wat voor ons in deze tijd en voor de eeuwigheid velen mocht. De eiksteen, wie en Zion je lijkt, en dat meent dat hij als Israël en Messias zijn, ober ook als een radar. Dat wir nicht bloß verdienen, aber für die ganze Welt. Als hij dat eerste Mal zijn, nehmen seine eigenen Menschen am nicht an. Söhne aber, die am annehmen, sind Gott seine Tjenge geworden. Der Herr Jesus ist auch ein wertvoller Eichstein. Söhne, die dem Herr Jesus aus Heiland ein Herr angenommen haben, weten dat hij wertvoll und schätzlich ist. Dit ist für Söhne, die manche Lebende sind. Für Söhne, die nicht bekehrt sind, ist das aber nicht so. Sie haben ihre Sinn mehr Leif, als sie Gott Leif haben. Er ist wertvoll, weil sie unsere Sünde alle vergeeft haben. Er hat uns dem Heiligen Geist gegeeft. Er hat uns sein Wort gegeeft. Er hat versprochen, dass er uns niemals verloren wird. Er wird uns leiden. Und dann hat er auch versprochen, dass er für uns kommen wird und uns zum Himmel nehmen wird. Gott sei Dank. Hij wordt ons belonen voor wat wij voor zijn eer en heerlijkheid gedaan hebben. Hij is de grond en de eiksteen dat niet vertreemd wordt. Ons wordt hier ook gezegd dat zonen die aan hem leven worden niet te schande gebracht worden. Also, alles wat de Heer ons versproken heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. Wanneer we naar het eind van ons leven komen worden, dan worden we niet geteist zijn. We worden niet tot schande gebracht worden, nee. Mijn vriend, die je en Jezus geleefd ha, je kan zeker zijn dat wat Jezus gezegd heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. Wanneer je aan ons heiland aangenomen ha, dan zijn je zinden alle vergeefd. Die worden je niemals waarde vergesteld worden. Wanneer je die ook behouden kennen, de Heer heeft die weggenomen. Dat leven dat je van hem gekregen ha, es eeuwig leven. Dat wordt niet anders en wordt niemals tot een eind komen. Deze vers in Peter's brief heeft gezegd dat voor zonen die niet leven als de eiksteen een steen geworden dat de boelied ontziet smeten en even den ze stolperen deden. Daar is een geschicht vertaald van de tijd als de tempel in Jeruzalem gebouwd wordt. De stenen die ze brukten worden in een stenen gruf tot moot gemaakt en dan naar de boestijd gebracht. De posten alle krijgt toop, zodat geen homerslag kan geheerd worden als de tempel geboet wordt. De mensen in de stenengruf hadden één grote steen aangeschikt, den ze aan zich gesmeten hadden, wil ze niet wisten waar de posten deed. Als ze bij arbeider bleven, weer de grote steen immer am stich. Later vangen ze uit dat de grote steen den ze versmeten hadden, werkelijk de eiksteen weer. Zo weer dat met hem Herr Jezus. Hij kwam naar zijn volk, maar ze wollen hem niet hebben. Ze versmeten hem en nagelden hem om Trits. Gott zijn woord zegt ons aber, dat door een tijd komen wordt, wanneer dat volk uitvangen wordt dat hij werkelijk de eiksteen is, er Messias, en de rader voor de ganze wereld. Mijn vriend, du brukst niet luren, wat dat te laat is. Je leeft wat God zijn woord zegt. Jezus is de rader. Hij wordt die dat eeuwig leven geven, wanneer dat bloos aannemen wordt. Johannes 1, af te betreffen de vers, zegt, hij kwam naar dat zien je, maar zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Maar al die hem aannemen, geef hij dat recht God zijn tjenge te heten. Die niet van bloed, ook niet uit vleeslijke verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. Wanneer mensen dem Herr Jezus afzaaien worden, dan is er geen andere weg, waar ze kunnen zelig worden. Nu 1. Petrus, dat tweede kapitel, 9e vers. Maar je bent een uiterwilde geslacht, een tjeniglijk het priestertum, een heilige nation, God zijn uiterwilde volk, dat je zullen dem zijn eer bekend maken, die jund haft van de diesternis geraad, en haft jund aan dat wunderschön het licht gebracht. Daar zijn vier dingen die hier erwähnt zijn, die den beschreven deed, die bekeerd zijn. Eerstens zijn wie een uiterwilde geslacht. In dat oude testament werden de Israëlieten een volk dat God erwählt had, zodat ze zijn volk zullen zijn. in het Nieuwe Testament is de kerk, of de Christus in de gemeente, een uiterwilde volk. We moeten hier behouden dat God dat volk Israël van een gewisse tijd ontzettend gezet heeft, om hij woord worden met de oosten nation en de toekomst handelen. Zijt de tijd als de Heer Jezus op een kruis voor een sterf en waarde afstand, wat nu, heeft de Heer vermaakt alle mensen zonen uiterwilde die aan de Heer Jezus je geleefd hebben. Zonen mensen zijn nu zijn uiterwilde volk. Maar dit volk zijn mensen van alle landen, alle sproken, alle mensenstammen en alle nationen. Die waar de geboren zijn en aan Christus in de gemeente en in je komen zijn. Die zijn alle door den geloven en de Heer Jezus zelig geworden. De Israël-nation is nog tot deze tijd maak andere nationen verstreed. En die zijn nu niet een nation met haar eigen tjenig, heet dat. God zijn tjenigen zijn alle eend geworden aan de Heer Jezus, wanneer ze ook in deze wereld verstreid zijn. De tweede ding is dat zonen die aan Jezus geleefd hebben, zijn ook een tjeniglijke priestertum. De Israël-nation had een priestertum. God had dat leefstam erwild, dat zij zullen zijn priester mag de Israëlieten zijn. Geen andere kunnen zo'n ambt hebben. Zij brachten de apfel naar de Heer dat die mensen gebracht hadden. Zij werden de mensen er stal vertreden met de Heer. Zo'n priestertum is nu niet nodig, wils alle Christen kunnen zelfs naar God komen en aanvertalen hoe dat met aan is. De Heer Jezus heeft den weg voor ons opgemaakt. En daarom hebben we volle ingang bij de Heer. Dat zegt je ook dat we een tjeniglijke priestertum zijn. Dat is wat we zijn, wils we ook de tjenig zijn tjenge zijn. De Bijbel zegt dat we zijn God zijn oor en met oor met de Heer Jezus Christus. De Heer heeft versproken dat hij wordt ons alles geven wat ons velen mocht. 2 Petrus, het eerste kapitel, de derde vers, zegt dit. Zijne Gottes kracht heeft ons alles geschonken, wat om leven en godseligheid geheert, door de volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid.

Dat derde ding is dat we een heilige nation zijn. Heilig zijn kan niet uit onszelf komen. Daar is een weg waar we heilig gemaakt zijn, door dezelfde tijd als we wedergeboren werden. God neemt ons voor zichzelf aan, hij heeft onze zonden vergeven, en we zijn veraan ganz gerecht gesteld. En zijn aanzienen zijn we nu in Christus, en daar wegen ohne schuld, heilig en ohne zonde. Over een ons wandel is dit volken een andere zaak. De Bijbel en 1 Korinther 1, 30 en 31 heeft deze wichtige vers gegeven. En derig arm zijn die in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt tot wijsheid en gerechtigheid en heiliging en zeligheid, zodat zoals het geschreven staat, wer zich poche wel, lot aan zich poche am Herr. Heilig en ons wandel zijn kan bloos voortgebracht worden, wann wir dem Heilige Geist als Regierer Dag voor Dag entstallen. Also, in één weg zijn we zo heilig als we jemals worden zijn, dan we zijn in Jezus Christus heilig gemaakt. Over een andere weg zijn we maar zo heilig als ons leven dem Herr Jezus waarderschienen deed. Een heilig leven is met gehoorzaam zijn verbonden. God zijn woord wordt ons wezen wat we doen moeten en wat we ons inleiden moeten, zodat we heilig leven worden. Dat vierde ding is dat we een uiterwählend volk zijn. We gehören God. We zijn God zijn volk, durch die radung, die aan Jezus Christus is. Dit heeft bloos te doen met zonen die Jezus Christus als heiland aangenomen ha, die waardegeboren zijn. In 1 Korinther 6, 19 en 20ste vers staat dit geschreven. Oder weet je niet dat jun charpa een tempel is van dem Heilige Geest, die in jun woont, den je van God ha, en dat je jun niet zelfs eigne? Dan je zijn voor een dierer priest gekauft, daarom verhaardelijk God in jun charpa. De priest is dat bloot dat de Heer Jezus voor ons uitgegoten heeft. Dat is werkelijk een zeer dierer priest. Geen mens die waardegeboren is, eigent zichzelf. Hij oder zij, je heert God. We zijn God zijn volk, zodat we aan verhaardelijke zelen. En dem Herr Jezus in je bed, zeed hij dit in Johannes 17, 6 vers. Ik ha die nomen bekend gemaakt tot de mannen, die du mij uit de welt geeft. Die weer het dienen, en du geeft mij die, en zij ha dien woord je houden. Wanneer we deze vers met Johannes 6, 37 toepringen, dan jeft ons dat een zeer wunderschöne waarheid. Daar lezen we alles dat mij de voder jeft, kämpt no mij, en wer no mij kämpt, wo ik nicht, eruit steete. Zonen die waarde je boeren zijn, zijn God zijn uiterwählend volk. God heeft een oorzaak, waarom wie zo uiterwählend zijn. Wie zullen God zijn eer bekend maken? Dat wordt dich woord en woord gedonnen. De Heer Jezus heeft ons van de diesternis van de zin geraad en heeft ons in dat wunderschöne licht en gebracht. In Johannes zijn brief zegt hij dat we zullen in licht wandelen zoals God in licht is. Nu 1 Petrus 2, de 10e bij 12e vers. To ene tijd wie je niet gemol een volk, maar nu zijn je God zijn volk. Je hadden geen genood, nu ha je genood gekregen. Liefste vriend, ik vermoon jun als zonen, die hier pilje en vreemde zijn, houd jun vrij van de fleschelijke lasten die jij in jun zelen kreeg. Zijt dan nou dat je jun zo afvieren maakt die mensen, dat wanneer zij ook jij in jun reden en bees van jun nou vertalen, zij dat jun goede woorden dem Herr verhaardelijke worden aan den dag wanneer hij komen wordt. Hier hebben we meer aan je zitten die ons vergesteld worden. Aan ene hand zegt het wat we niet weren, maar wat we nu zijn. Dit is van Christus geschreven. Zonen die niet waardegeboren zijn, gaan bloos van ene zintelijke toestand naar de andere zintelijke toestand. Zij gaan niet ervaren hoe een leven in Christus alles anders kan, zodat er vrede en tevredenheid kan zijn. Wanneer u nog niet bekeerd bent, dan moet u weten dat er bloos één weg is hoe u kan zelig worden. En dat is niet dat je nog goede werken doen.
Du kannst dat ook nicht verdienen oder tjepen, vriend. Dat kannst du bloos dicht in geloven en dem Herr Jesus tjeer. Neem aan vandaag aan als din heiland. Dan best ook zelig. Als Peter naar de verstreden Christus schreef, hadden ze dem Herr Jesus als een heiland aangenomen. Ober dat wie nicht immer zo gewaast. Zo is dat ook met alle mensen die tot dem Herr Jesus gehören. Dit redt niet van dat volk Israël, maar van God zijn volk, die aan dem Herr Jesus zijn. Dit zijn de uiterwilde, den God geroept heeft, die durch den Glauben geraakt zijn. Wanneer wie waar de geboren zijn, dan zijn wie een poort van God zijn volk. Wie zijn alle aan Christus toop gebongen. Verdem dat wie bekeerd werden, had wie niet genood, maar nu hebben we alle genood gekregen. Je nood maakt dat mogelijk dat wij van onze zinden kunnen geraakt worden. Dat is ook je nood dat ons durch dit leven nemen wordt. Nu maakt Peter ons dat ook klaar wat God van zijn volk verlangen deed. Eerstens moet wij verstaan dat wij vreemden en pelgers zijn in deze wereld. Dat meent dat wij maar een korte tijd hier op aarde worden zijn. De hemel is ons heim. Dat meent niet dat we niet hier in andere gebieden boeien zullen, of je schaaf drieven zullen, of de vorms hebben. De Bijbel zegt dat een mens zal voor zijn ene familie verzorgen, en dat meent dat de arbeid en geld moet zijn. We moeten over emmer behouden dat we worden niet emmer hier zijn. We moeten door te zijn dat we ons voor de eeuwigheid reed maken. We zijn pelgen en vreemden en in de wereld die bloos aan irdische dingen denkt. Wat heb ik dit voor dich brengen? Na Peter zegt dat we zelen ons vrij houden van de vleeslijke lasten die jagen onze zelen kriegen. Vleeslijke lasten worden zo lang met ons zijn als door bezit en zin wordt zijn en mensen een zintelijke natuur hebben. We zijn in de wereld die zich jagen God en dat Godet gestalt heeft. En Christus heeft de kracht zodat we niet brokken doen wat het vlees doen wil. Dat is zo als een schep dat op het water is. Alles is goed zolang als dat schep op het water is. Maar wanneer dat water en dat schepen niet komt, ja, dan is dat grote gevaar. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We moeten zeggen maken dat de wereld ons niet regeren deed, niet in ons is. We gehören dem Heer, wanneer we waarde geboren zijn. De Heer is im hemel, dat is ons heim. Dat wordt schließlich thuis zijn. Deze waarheid, dat wij pelgen en vreemden zijn, wordt een indruk maken hoe wij ons behandelen worden. Mensen worden beobachten hoe wij leven worden. Wanneer wij zeggen dat wij God zijn kinderen zijn, dan zal dat ook te zijn zijn. Wij moeten ons zo opvieren als mensen die van de zin losgekomen zijn en niet meer in zin leven. Mensen worden vielleicht wat slechter van ons nog vertalen. Zogar zijn wat bezig is. Dat waar we niet kunnen helpen, want dat passiert. Maar we kunnen over door te zijn, dat niets van zo wat zo is. En zo'n tijden moet we zo'n mensen leven bewijzen en met onze goede werken aanhouden. Raag even is niet onze zaak. Dat is dem Heer zijn zaak. Wanneer de Heer Jezus komen wordt, dan worden zo'n mensen toestonen moeten dat de Heer gerecht is en dat zij aanrecht worden. Dat eerste ding, dat we in zo'n verhältnissen voor kunnen doen willen, is treekslonen en onszelf weren. Wanneer we aanrecht gedaan hebben, dan moeten we dat toestonen en dat terugstellen. Wanneer we niets valse gedaan hebben, dan moeten we dat dem Heer handgeven en aanhouden met leef bewijzen. Dat is waar we dem Heer zijn leef, zijn genood en zijn kracht brokken worden. Dat is waar ons de vele woord. Dit is wat wij als Christen bewijzen zullen. O mijn vriend, Gods te andere doen wordt die niet de raadung brengen. Dat kanst u bloos dicht in geloven en dem Herr Jesus kriegen. Dat is oba wat de raadung bewijzen wordt. Wanneer u niet bekeerd bent, dan neem dem Herr Jesus nu als den heiland aan. Dan kan dien leven ook dem Herr verheerlijken. Mocht dem Herr zijn genoden vrede, Jünt leider Gottes Segen, meine Freunde.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

beste tijd dat we meer heren van Kloes Poitas. Denk je dat wel Kloes Feeëwerk olem tot zondag smarjes aanloot, wil ze al zo lang niet gekocht worden? Hij neemt zich fair, eine Predigt wer te lezen. Dat zingen wir vielleicht nicht voet zo schein, aber de jast wir in zeer tevreden. Met de tijd wordt Kloes te predigen gewählt, en de gemeint wil te dezelfde tijd ook nog een deel kan. Van deel is dat al 2 jaar vandaan en om Frans kent moet kijken wat het met de aansiedlers bij Anhof jet. Hij heeft ook nog wat roet voor om Kloes.

dot program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, zullen we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, wanneer die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kan. Gottes Segen en bis nächstes Mal.

Zij betet zich dem gode, die wie werkelijk zo groot en zo smak weer het dobenen. De tjosje bij hem stonden val tjosje, de plume bij hem en zo verschillende bloemen was de betante held am gode. Medel am gode wie een grote teich en daar schwamde veel bonte festjes. Leini zat zich op een hoek en zet de festjes hen heran waar ze zo smak ram schwamde. De hond die ook ganz gehoorzaam zat zich bij Leini dicht bij en zet ook de festjes hen heran. De tijd ging ganz schwend voorbij. Opa ja, de andere ziet vom gode had ze nog niet gezien. Zo ran ze wieder en werkelijk, nu kwam ze bij de haat. En daar ging ook werkelijk een kleiner stich voorbij. Zij zet ze nennen, waarom doch wat dan ich napa? Wat is er zo wat je hemis fallet? Na jo, wenn Tante Hilde haft gesagt, er doof nicht, dann doof het nicht. Jens de andere ziet, en do wie een schmacker stich met schöne steine uitgelacht. Zij rand, en de stich da jent in de rond. Wada kom ze ne de hat, en wada ne des een donkle stich. Zij zet do langsam nennen, en dacht ze, et go bloos bitte at, en dan go het ook treed. Opa zij wil aanbedenkt weten wat to is. Eén schreit naar de andere jense. De hond van aan te balen en te knoren aangevallen dat überhaupt niet dat de leine dat mag. Opa zij kwam ze ramen uit en werkelijk, wat zag ze daar? Drei grote appel bij hem stonden daar. Had tante Hilde angst dat hij haar po appel opeet? Stel zich onder een appelboom en zet naar boven. En zo breed ze die mijn bestje. En met een moel vloog een ganse schwarte wald voor bienen hoog. Leine vong aan te schrien en randloos. De bienen hingen haar her. Opa de hond, die wie zo klok. Hij juicht de bienen auseinander. Opa eine dertje schwarte bien, die vloog Leine hingen raan. Samt gans luid en dreid zich over Leine's kop. Leine schreeg zo luid ze kon.

Zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hulda deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruift een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drinkt ze weer maar een ruwe thee. Zij bracht een kan met thee en een grote schijf met gebakenis en vangen ze aan te eten. Op alleen, die had geen honger. Zij moest immer wachten op mama's arm zitten, die weer zo ditje schwalen. Als ze zu ons naar huis komen, wees ze den ganzen wachem auto ganz stil. Kom Nana, jent in ihre Stuhl Nana, en in een kwart tijd kom ihre mama, zij wil nog alleen gute Nacht zeigen. Ob alleine sie kon sich nicht heulen vertrauen. Sie fang an zu heulen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat er das im Stich verdient. Jo, eigentlich hat's du dem verdient. Aber, weißt du, er ist sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wäscht hat. Warum? Weil ich die so gut sehe und nicht schlupfschein.

Tanya, vandaag heb ik een zeer interessante geschicht voor jullie. Ik geloof je weet bestemd alle, wordt vereinfast wie om een paar week vieren willen, niet zo? Du weinst wel ik jullie een geschicht van een jong die al zeer naar deze besonderen dag leert vertalen. Zijn jullie nu alle reid voor deze geschicht? Nu wel wie over is dat leidje hartje, met den herten wil ik gehen, mijn heiland zu besehen. En dan vertel ik jullie die geschicht.

Tjenja vrogen met Sokkerbestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. In deze programma verzet we op drie vragen en te gronden

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van et ab alles wat du deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik dank de heren dat we van nu in dit programma waren uitstrolen durven en dat die ook in de schuld zijn toe te horen. Mij vreet dat mensen door zijn die dat woord Gottes lijf hebben en zo is ook ons gebed en verlangen dat dit programma du te deinen mocht ons alle eine halb zennen den weich num Himmel te goenen. En we willen ook van jou dit licht uit Gottes woord waar het ons reden loten en willen onze horten du veropmerken van dort wat de Herr ons te zeigen heeft.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kambo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schoel in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze aanschrijf S-Box 248, wacht hem ook Chihuahua, Mexico 31500.

Nu wel wie top uit Matthäus kapitel 24 van vers 14 wat daartig lezen. Hier sagt der Herr Jesus so, dort Himmelrijk wordt so zenne, als wann ein Mann ab eine Reis fuhr, en seine Deine raubt, en er sin Familie anvertrüht. En hij heeft den ersten 5 Pingeltjes Geld, den anderen 2 en den dritten 1, einem jederen Dorno, als er am Staan wird te hantieren, en fuhr so bald weich. En die, die de 5 gekregen had, ging voorts in Handel damit, in Johann 5 Meier. So ook die met de 2, Johann 2 Meier. Aber die, die maar 1 gekregen had, ging in begroof zijn en haren zijn Geld. Dan om een lange tijd kwam de Herr met zijn Deine te verrekenen. Dan kwam dat eerste die, die 5 Pingeltjes gekregen had, en bracht am 5 Meier en zei haar, die heeft mij 5, en ik heb daarmee 5 Meier gewonnen. Zijn haar zei te arm, du gouda trua deina, du hast goud gedaan, du bist even weinig trua je waast, ik word die even veel zaten. Go in vrede met dienem haren met. Dan kwam die met die 2 ver en zei haar, du heeft mij 2, en ik heb daarmee 2 Meier gewonnen. Zijn haar zei te arm, hast goud gedaan, gouda trua knacht, du bist even weinig trua je waast, ik word die even veel zaten. Go in vrede met dienem haren met. Dan kwam ook die ver, die eingekregen had en zei haar, ik wist dat du een hoorder man bist. Du ahnst door, wo du nicht gesät hast, en sammelst door, wo du nicht in de Rehe gebracht hast. Da wehnst wie mi Angst, en het jenken begroof din Geld en de Eid. Hier hast du dat dinje. Zijn haar aber zette am du beiser fühler knacht. Du wist dat ik ahnt, wo ik nicht gesät hab, en sammel, wo ik nicht in de Rehe gebracht hab, dann hast du mein Geld sollt, habe an de Bank gelacht, en dan, wanneer ik heim, had ik mijn geld met zinsen gekregen. Dan neemt amma dat eine waag en geeft dem dat, die de tien haft. Dan wer amma door haft dem wat meier geeft, dat hij volop haft. Der aber nicht haft, van dem wordt nog dat genomen wat hij haft. En schmied den nutzlosen knacht rüt en de diesternis. Da worden de mensche hiele en met de tenen genarschen.

We hopen dat je het vandaagse programma de boodschappen leidde, waar het een grote zegen geweest is. Nu voor afscheid wens vader van jund. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de irgend een andere van onze zendingen hebben, dan schrijf ons. Vele van jund schrijven ons pinklich en mok ons moed, diesen Dienstag true wieder te maken. En die hebben ons ook weitergeloten, dat die für ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott net jünd. Wat zijn ze meine Wegwader hier?

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de bruid van ons leven van deel is uit de apostelgeschicht 16, 34, hoe het zegt. En hij neemt aan bij zich in huis naar en zat dan eten ver. En hij vreed zich dat hij met zijn ganze familie weer te geloven aan God gekomen. Wie wil de geschicht van den gevangenis wachten zijn bekering nog eenmaal betrachten? Er zijn nog 3 gedijen die betoond zullen worden. Wanneer de omgeheend van zo'n dramatische en hostige endernis heet, zei ze veelmaal, dat kan eenmaal niet zo hostig passieren. De gedanken is, dat u eerst die oude gewaanheiten afleiden moet en daarna niet het leven aanvangen. Met den gevangeniswachter passiert het werkelijk zeer hostig. Wanneer iemand weer aan verheer gezegd had, dat hij die nacht God zijn kind worden wordt, wordt hij entschieden aan u gelacht hebben. Hij wordt niemals gedacht hebben dat hij deze Jezus van Nazareth aannemen en volgen wordt. Maar nu, wie krijgt dat passiert? Dat is zo, wanneer dat van ons afhängig wird, dan wordt dat even een lange tijd vertragen en dan te laatst wordt we dat toch niet voor dich brengen. Dat is aber van arm afhängig. God merkt een nieuwe persoon. Hij redt en dat passiert. Hij geeft dat bevel en dat wordt gedaan. De tweede idee is de gedanken dat in mijn leven kan dat aber niet passieren. Dat is wat we zo vaak van mensen hören. Den Gefängniswachter seine Mitarbeiter wollen sich wahrscheinlich auch gewundert haben, außer von seiner Bekehrung hierden. Dort seine Ebersächter der Apostel ohne ein Verheer verzielt und eingestoppt hatten, ist ein Beweis, dass sie hart die Menschen wären. Sie wollen den Wachter nur seine Bekehrung entschieden nicht gut behandelt haben. Uns wies dort aber, dass einer seine Schwierigkeiten überstehen kann. Wenn einer sich mangt, die Leibende in Betraum checkt, sieht einer, dass die nicht alle von derselben Stellung im Leben kommen. Die Christen sind nicht bloß gewöhnliche Menschen mit geringer Arbeit oder Geschäftsarbeiter. Dort sind auch Gelehrte und Geschäftslied. Dort sind auch Doktors, Lehrer, Prinzen und Königs, die auch Christen sind. In irgendeiner Stellung im Leben können Menschen sich bekehren. Wenn einer in so einer Sort Arbeit ist, was einer als Christ nicht tun soll, dann soll einer sich eine andere Arbeit suchen. Die dritte Idee ist die Einstellung, dass ein Christ sein meint, dass einer eine sehr ernste, bedrückte Person sein muss. Dort ist, was vielmal gesagt wird. Dort ist aber nicht, was wir von den Gefängniswächter sein. Wir lesen, dass heim mit Familie taub Frau wir. Hij weer nu een vrouwenpersoon geworden. Hij is niet een uitnom, dat is zoals dat Emma is. En zijn rie van den juist zijn vrucht, zegt de apostel Paulus zo. Den juist zijn vrucht is lief en vrede en zo wieder. Dat eerste bewijs van een christ is lief. Voest nu lief is vrede. Gottes kinderen hebben alle oorzaken in de wereld vrouw te zijn. Woven sollen sie nicht Frau sein? Sie sind mit Gott rachgestalt und aus seinen Kindern sind sie nun mit Ofen von seiner Herrlichkeit.

en wil het leven en weer ständig am Tresch jen zijn breida. Vandaag zijn de Beduinen, de ramreizende stammen, dat zijn de haren van de wüste die zich niet beheer, en de Araber zijn de raadste vriend van de Jude. Ismael starf am Alter van 137 jaar. Zijn Mutter wie eine Ägypterin, der am eine Ägypterin ook te früh gauf. Buiterdem woont hij ook dicht bij Ägypten.

0: Rebecca, Isaac zijn vrouw. Lezen we nu 1 Mose 25, de vers 19, bot 21.
1: Dit is de geschicht van Isaac Abraham zijn zoon. Isaac werd 40 jaar oud als Rebecca zijn vrouw wordt. Rebecca ervoerde weer Betuel, de Aramea van Mesopotamië, en Laban, de Aramea, weer haar broeder. Dan bid Isaac voor zijn vrouw, wil ze geen kinderen hebben kon. En de haar horst nu dat gebed, en Rebecca wordt zwanger.
0: Een paar vaar zei Eva dat leven am huis van Rebecca wordt. Wie weet dat Rebecca nog God zijn plan ihren vader Betuel en ihren broeder Laban, die in de stad Haran woonde, verloten had. Ze heeft ook niet waar je zijn. Een man zal vader en mutter verloten om zich met zijn vrouw te verbinden. Vorken is de eie ober ook een grote prüfung voor de bruid, wanneer ze vader en mutter verloten moet om met haar man te leven. Manchmal deed de afscheid nog weier, wie de weis man moet, zoals im Fall van Rebecca. Toedem wil Rebecca ook zeer kapot, als ze een tijd dat ze onvruchtbaar weer. Ze had je Isaac gevriet, als hij 40 jaar oud weer, en als hij 60 jaar oud weer, hadden ze immer nog geen kinderen. Ze weer al ze 20 jaar ohne kinderen. En vers 21 lezen we dat Isaac voor zijn vrouw bed. Dit eiepoor bracht zijn probleem voor God, en God schonk aan zwillingen. Dat eerste wat Rebecca van Isaac gezien had, weer dat hij bed. Isaac weer dat gewaand voor zijn vrouw en voor zijn familie te beden. Rebecca wordt van zijn bijspel aangesteld en geen chan om God te vragen. In 1 Petrus kapitel 3, de vers 6 en 7, hebben we een goede bemoediging over dat gemeenzame gebed en een eie.
1: Sarah gehorst ihren Abraham en naand am haar. En wanneer die dat ook ze doen, dan zijn die ihre daster geworden en doen wat raast is. Dan haar die tjene oorzaak zijn te verste. En rood zo, die manslied. God vernünftig am met zijn vrouws, dat zijn gebeden niet verhinderd worden. En denk daaraan dat ze zwakker zijn en dat ze rood ze geld aandeel aan de nood en dat eeuwige leven hebben.
0: Wanneer Abraham en Sarah een voorbeeld en gehoorzaam waren, dan waren Isaac en Rebecca een bijspel en beden. Petrus zegt, de christelijke vrouw zal met oog van de nood van leven zijn. De eerste punt is Jacob zijn zoon. De tijd zat hij als 1 Mose 25, de vers 22, bad 34.
1: De tjenja strijde zich en mutter lief en zij zegt, waarom zegt mij dat zo? En zij ging en vroeg dem haren. En zij zegt haar, daar zijn twee veldjes in die mutter lief. Die zijn van Anfang an verschieden. Einer wird stärker sein als der andere. Der ältere soll dem jüngeren dienen. Als ihre Zeit dann anwählt, hat sie Zwillinge. Die erste wird zur Welt kommen, wie sehr radlich und auch chorisch, und sie nannte am Eso. Dann wird das andere geboren, und der hielt Eso seine Hack in der Hand. Dem nannte sie Jakob. Isaac wird 60 Jahre alt, als die Jungs geboren wurde. Als die Jungs nu naan wassen, wie Eso in gescheikter Jäger en wist sich goed op een opene stap. Jakob wader wie een ruhiger mensch en wie jeren thuis. Isaac mocht Eso en dat wille fleisch wat hij in huis bracht. En Rebecca mocht Jakob. Einmal als Jakob een grope met borst kookt, kom Eso uitgehungerd van buiten in. En Eso zei te Jakob, geef mij wat van die rode borst. Hij zie verhungerd. Da wein nannte Samuk Edom. En Jakob sieht,

Van deel in onze jaarlijke vrouwstig te lezen uit Filippa kapitel 2 vers 7, de volgende vers. Hij trakt zich dat zoals God zijn uit, neem een gestalt aan als een knecht, en wat doet erg, zoals wie mensen geboren als een mens. Laat dien leven luis, want du God dien leven, evalaatst, evaljaast. Wat hij die in buitengewoonlijk het leven geven? Wer verzicht zijn leven te huilen, wordt dat verlieren. Doch wer zijn leven voor mij abgeeft, wordt dat ware leven vinden. Dit vertelt Jezus in Matthäus kapitel 16, vers 25. Jezus duidt het dat. Hij gaf al zijn verrechten ab en werd zijn sklaaf. Hij werd een mens in deze wereld. En gehoorzaam, jeen God, deemutigt hij zich zo wit, dat hij zegoor den dood om Kriets op zich neemt. Hierover leest in Filippa kapitel 2, vers 7, bet 8. In Nazareth, du wart hij niet aus de Seen Gottes gegreust. Seine Fremd kande am außen halt Orberder, nicht aus dem, der de Stirnst erschaufe hat. Nicht aus dem, der die Welt erschaffen hat. Sein Uitlote, das fällt keinem ab, heu wenig abfällig. Und seine Stahlung in die Gesellschaft bracht aber keine Sonderrechte an. Für ihn ward kein röder Teppich utgerollt. Heu gaf all seine Verrechte ab und ward sein Sklaaf. Gott es aber sich nur Menschen, die du tau ook bereid zijn. Dit zijn mensen die hij gebruikt om Jezus in deze wereld bekend te maken. Abgeven, bijgeven, zich ergeven, loslaten, zich onderordnen. Dit zijn wied, geen die zich ons vlees werden deed. Wied, die zich hier is van wie verzaagd hand. En doch is dat krijgt dat geen deel. Isch van eichen du ans leven. Dus wie als mensche dat vieren willen, van wie dat leven loslote, dan wo wie dat ware leven en taakje. Dat wunderbare leven, de wunderbare ploon, dem God voor mij en voor die bereid houdt. Wann wie nu God komme en zei ik jenne, dus de verlorene zeden, dann seht ihr sehen zu an, Vater, ich hab jen die, auch jen den Himmel gesündigt. Und sieh dort nicht mehr wird, den sehen zu heute. In Lukas Kapitel 15, Vers 21, lest ihr über das. Wann wir uns leben, Gott übergeben. Und dort erkennen dort wie Sünder sind. Nur sind Menschen, als Gott aber sieht. In unsere von der Tiet, noch einmal, wie der Jelein hat, das Wort nehmen.

is dat een eer. Maar voor die die niet leven, is dat een steen, den de boelied aan zied smeten, is nu over de werkelijke eiksteen geworden. Een steen over den mensen stalperen, eenem over den ze aanstoot nemen, dat heet die over dat woord stalperen en aan je hoorzaam, woordtoe ze ook bestemd zijn. De schrift die Peter hier neemt is in Jesaja 28, 16 gevangen. Deze schrift redt dan van de Heer Jezus, die de eiksteen is. Daar zijn meerdere dingen die hier van Christus gezegd worden. Wanneer dit ook van de eiksteen gezegd wordt, dan redt dat van de Heer Jezus. Daar zijn andere weer die de Bijbel brengt te beschrijven wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft, en nog dat. Zoals hij is de der, hij is de weg, dat licht, de waarheid, dat brood, dat levenswater en zo verder. Hier is hij de eiksteen. De eiksteen wordt dat ganze gebied toepolen. Dat wordt ook bestemmen hoe dat gebied geboet wordt worden. Eerstens wordt ons gezegd dat de steen een uiterweelde steen is. Dit meent dat God heeft de Heer Jezus van mank alle anderen als de eiksteen erweelt. Daar is geen andere. Mank mensen of de engel, den God voor zo'n ambt aannemen wordt. Als Jezus getauft wordt, lees wie dit in Lucas, dat derde kapitel, 21 en 22 vers. Nu kwam dat zo eraan dat als al dat volk gedeept weer, en Jezus ook gedeept weer, als hij bid, moet de hemel zich op en de heilige Jezus kwam erop en tjarpelijke gestalt, zoals een duw, en van hemel kwam een stem. Du bist mijn laatste zin, ik ha aan die een grote gevallen. Dit passeert nog een ander mal als Jezus op een borg weer en daar verhaardigd weer. Als Paulus zijn brief aan de Rijmer schreef, zei hij dat God aan een apostel voor dat evangelium bestemd had en dat dat evangelium van de Heer Jezus weer. En dat zegt van zijn zin, die van dood zijn stam kwam om vlees, ob er met macht betekend wordt, als God zijn zin, nu de juiste heiligheid, die ik zien opstonden van dood. Also, wat God aan betekend heeft en aan erweeld heeft, dan is door de geen andere te hebben wat voor ons in deze tijd en voor de eeuwigheid velen mocht. De eiksteen, wie en Zion je lijkt, en dat meent dat hij als Israël er Messias kwam, ober ook als een rader. Dit weer niet bloos verdienen, ober voor de ganze wereld. Als hij dat eerste mal kwam, nemen zijn eigen mensen hem niet aan. Zonen ober, die hem aannemen, zijn God zijn tjengen geworden. De Heer Jezus is ook een wertvolle eiksteen. Zonen die dem Heer Jezus als heiland een Heer aangenomen ha, weten dat hij wertvol en kerstelijk is. Dit is voor zonen die mank die levende zijn. Voor zonen die niet bekeerd zijn, is dit ober niet zo. Zij ha er zin meer leef, als hij God leef ha. Hij is wertvol, wils hij onze zinde alle vergeeft heeft. Hij heeft ons dem heilige Geest gegeeft. Hij heeft ons zijn woord gegeeft. Hij heeft versproken dat hij ons niemals verloten wordt. Hij wordt ons leider. En dan heeft hij ook versproken dat hij voor ons komen wordt en ons naar hemel nemen wordt. God zij dank. Hij wordt ons belonen voor wat wij voor zijn eer en heerlijkheid gedaan hebben. Hij is de grond en de eiksteen dat niet vertreemde wordt. Ons wordt hier ook gezegd dat zonen die aan hem leven worden niet te schande gebracht worden. Also, alles wat de Heer ons versproken heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. Wanneer we naar het eind van ons leven komen worden, dan worden we niet geteist zijn. We worden niet te schande gebracht worden, nee. Mijn vriend, die je en Jezus geleefd hebt, je kunnen zeker zijn dat wat Jezus gezegd heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. Wanneer je aan als heiland aangenomen hebt, dan zijn je de zinde alle vergeefd. Die worden je niemals waarde vergesteld worden. Wanneer je die ook behouden kunnen, de Heer heeft die weggenomen. Dat leven dat je van hem gekregen hebt, is eeuwig leven. Dat wordt niet anders en wordt niemals tot een eind komen. Deze vers in Peter zijn brief heeft gezegd dat voor zonen die niet leven als de eiksteen, een steen geworden dat de boelied ontziet smeten
en even den zij stal.

predijde. Daar is een geschicht vertaald van de tijd als de tempel in Jeruzalem gebouwd wordt. De stenen die ze gebruikten worden in een stenen gruf, tot moot gemaakt en dan naar de buste gebracht. De posten alle kracht op, zodat geen homerslag kan geheerd worden als de tempel gebouwd wordt. De mensen in de stenen gruf hadden één grote steen aangeschikt, den ze aan zich gesmeten hadden, wil ze niet wisten waar de posten deed. Als ze bij arbeiden bleven, werd de grote steen immer am stich. Later vangen ze uit dat de grote steen, den ze versmeten hadden, werkelijk de eiksteen weer. Zo weer dat met de Heer Jezus. Hij kwam naar zijn volk, maar ze wollen hem niet hebben. Ze versmeten hem en nagelden hem om Tritz. God zijn woord zegt ons aber, dat door een tijd komen wordt, wanneer dat volk uitvangen wordt dat hij werkelijk de eiksteen is, er Messias, en de rader voor de ganze wereld. Mijn vriend, du brugst niet luren wat dat te lood is. Leef wat God zijn woord zegt. Jezus is de rader. Hij wordt die dat eeuwig leven geven, wanneer du dat bloos aannemen wordt. Johannes 1, af te betreffen de vers, zegt, hij kwam naar dat zinje, maar zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Maar al die hem aannemen, geven hij dat reich God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. Wanneer mensen dem Heer Jezus afzaaien worden, dan is er geen andere weg, waar ze kunnen zelig worden. Nu 1. Petrus, dat 2. kapitel, 9. vers. Aber je bent een uiterwilde geschlacht, een tjeniglich het priestertum, een heilige nation, God zijn uiterwilde volk, dat je zullen dem zijn eer bekend maken, die junt haft van de diesternis geraad, en haft junt aan dat wunderschöne licht gebracht. Daar zijn vier dingen die hier erwähnt zijn, die den beschreven die bekeerd zijn. Eerstens zijn wie een uiterwilde geschlacht. In het Oude Testament werden de Israëlieten een volk dat God erwild had, zodat ze zijn volk zullen zijn. In het Nieuwe Testament is de kerk, of de Christus in de gemeente, een uiterwilde volk. We moeten hier behouden dat God dat volk Israël van de gewisse tijd aan zich gezet heeft, maar hij wordt waarder met de oostende nation en de toekomst handelen. Seit die Zeit, als de Heer Jezus op den Kreuz voor ons starf en waarde abstand, wat nu, heeft de Heer vermag alle mensen zonen uiterwild die aan de Heer Jezus je geleefd hebben. Zonen mensen zijn nu zijn uiterwild het volk. Maakt dit volk zijn mensen van alle landen, alle sproken, alle mensenstammen en alle nationen. De waarde geboren zijn en aan Christus zijn gemeente en in je komen zijn. Die zijn alle door den geloven en de Heer Jezus zelig geworden. De Israël-nation is nog tot deze tijd met andere nationen verstreed. En die zijn nu niet een nation met haar eigen tjenig, heet dat. God zijn tjenigen zijn alle eend geworden en de Heer Jezus, wanneer ze ook in deze wereld verstreed zijn. De tweede ding is dat zonen die aan Jezus geleefd hebben, zijn ook een tjeniglijk het priestertum. De Israël-nation had een priestertum. God had dat Levi-stam erwild, dat zij zullen zijn priester, maar de Israëlieten zijn. Geen andere kunnen zo'n ambt hebben. Zij brachten de apfel naar de Heer, dat de mensen gebracht hadden. Zij werden de mensen er stal vertreden met de Heer. Zo'n priestertum is nu niet nodig, wils alle christen kunnen zelfs naar God komen en aanvertalen hoe dat met aan is. De Heer Jezus heeft den weg voor ons opgemaakt, en daarom hebben we volle ingang bij de Heer. Dat zegt hier ook dat we een tjeniglich priestertum zijn. Dat is wat we zijn, wils we ook dem tjenig zijn tjinger zijn. De Bijbel zegt dat we zijn God zijn oor, en met oor, met de Heer Jezus Christus. De Heer heeft versproken dat hij wordt ons alles geven wat ons velen mocht. 2. Petrus, dat 1. kapitel, de 3. vers, zegt dit. Zijn Gottes kracht heeft ons alles geschenken,
wat om leven en godseligheid je heet, durch die volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid.

Dat derde ding is dat we een heilige nation zijn. Heilig zijn kan niet uit onszelf komen. Daar is een weg waar we heilig gemaakt zijn, door dezelfde tijd als we waren geboren werden. God neemt ons voor zichzelf aan, hij heeft onze zonden vergeeft, en we zijn veraan gans gerecht gesteld. En zijn aanzienen zijn we nu in Christus, en door wegen ohne schuld, heilig en ohne zin. Over een ons wandel is dit voorken een andere zaak. De Bijbel in 1 Korinther 1, 30 en 31 heeft deze wichtige vers gegeven. En derich arm zijn die in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt door wijsheid en gerechtigheid en heiligung en zeligheid, zodat zoals het geschreven staat, wie zich poche wel, lot arm zich poche am Herr. Heilig en ons wandel zijn kan bloos voor gebracht worden, wanneer wir dem Heilige Geist als Regierer dag voor dag entstallen. Also, in een weg zijn we zo heilig als we jemals worden zijn, dan we zijn in Jezus Christus heilig gemaakt. Ober in een andere weg zijn we maar zo heilig als ons leven dem Herr Jezus waarderschiene deed. Een heilig leven is met gehoorzaam zijn verbonden. God zijn woord wordt ons wijze wat we doen moeten, en wat we ons uitleiden moeten, zodat we heilig leven worden. Dat vierde ding is dat we een uiterwählde volk zijn. We gehören God. We zijn God zijn volk, durch die radung, die aan Jezus Christus is. Dit heeft bloos te doen met zonen die Jezus Christus als heiland aangenomen hebben, die waarde geboren zijn. In 1 Korinther 6, 19 en 20 vers staat dit geschreven. Oder weet je niet dat jun charpa een tempel is van de heilige geest die in jun woont, den je van God ha, en dat je jun niet zelfs eene? Dan je bent voor een dierer priest gekocht, door een verhaardelijk God en jun charpa. De priest is dat bloed dat de Heer Jezus voor ons uitgegoten heeft. Dat is werkelijk een zeer dierer priest. Geen mens die waarde geboren is, eent zichzelf. Hij oder zij, je heert God. We zijn God zijn volk, zodat we arm verhaardelijke zelen. En dem Herr Jezus in je bed, zegt hij dit in Johannes 17, 6 vers. Ik ha die nomen bekend gemaakt tot de mannen, die du mij uit de welt geeft. Die weren dienen, en du geeft mij die, en ze ha dien woord je houden. Wanneer we deze vers met Johannes 6, 37 toepringen, dan geeft ons dat een zeer wunderschöne waarheid. Daar lezen we alles dat mij de voder geeft, kämpft no mij, en wer no mij kämpft, wo ik nicht, eruit stete. Zonen die waarde geboren zijn, zijn God zijn uiterwählde volk. God heeft een oorzaak, waarom wij zo uiterwählde zijn. Wij zullen God zijn eer bekend maken. Dat wordt dich woord en woord gedoen. De Heer Jezus heeft ons van de diesternis van de zin geraad en heeft ons in dat wunderschöne licht en in je bracht. In Johannes zijn brief zegt hij dat we zullen in licht wandelen zoals God in licht is. Nu 1 Petrus 2, de 10e bij 12e vers. To ene tijd wie je niet gemol een volk, maar nu zijn die God zijn volk. Je hadde geen genood, nu ha je genood gekregen. Liefste vriend, ik vermoon junt als zonen, die hier pilje en vreemde zijn, houd junt vrij van de vleeslijke lasten die jegen junt zelen kriegen. Zij dan nou, dat je junt zo afvieren maakt die mensen, dat wanneer zij ook jegen junt reden en bees van junt nou vertalen, zij dat junt goede woorden dem Herr verhaardelijke worden aan den dag wanneer hij komen wordt. Hier hebben we meer ongeschieden die ons vergesteld worden. Aan ene hand zegt het wat we niet waren, maar wat we nu zijn. Dit is van Christus geschreven. Zonen die niet waar de geboren zijn, gaan bloos van ene zintelijke toestand naar de andere zintelijke toestand. Zij hebben niet ervaren hoe een leven in Christus alles anders kan, zodat er vrede en tevredenheid kan zijn. Wanneer u nog niet bekeerd bent, dan moet u weten dat er bloos één weg is hoe u kan zelig worden. En dat is niet dat je genoeg goede woorden doen.
Du kannst dort ook nicht verdienen oder tjepen, vriend. Dort kannst du bloß dicht in geloven en dem Herr Jesus tjeen. Neem aan vandaag aan als din heiland. Dan best ook zelig. Als Peter naar de verstreden Christus schreef, hadden ze dem Herr Jesus als een heiland aangenomen. Aber dat wie nicht immer zo gewaast. Zo is dat ook met alle mensen die tot dem Herr Jesus gehören. Dit redt nicht van dat volk Israel, aber van Gott zijn volk, die aan dem Herr Jesus sind. Dit zijn die Uiterwilde, den Gott geroopt heeft, die durch den Glauben geraakt zijn. Wanneer wie waarde geboren zijn, dan zijn wie een poort van Gott zijn volk. Wie zijn alle in Christus toop gebungen. Verdem dat wie bekeerd waren, had wie nicht genood, aber nu hebben wie alle genood gekregen. Je nood maakt dat meelig dat wij van onze zinde kunnen geraad worden. Dat is ook je nood dat ons durch dit leven nemen wordt. Nu maakt Peter ons dat ook klaar wat God van zijn volk verlangen deed. Eerstens moet wij verstaan dat wij vreemden en pilgers zijn in deze wereld. Dat meent dat wij maar een korte tijd hier op de aarde worden zijn. De hemel is ons heim. Dat meent niet dat we niet hier in andere gebieden boeien zullen, of je schaaf drieven zullen of de vorms hebben. De Bijbel zegt dat een mens zal voor zijn ene familie verzorgen, en dat meent dat de arbeid en geld moet zijn. We moeten over hem behouden dat we worden niet immer hier zijn. We moeten door te zeggen dat we ons voor de eeuwigheid reed maken. We zijn pilgen en vreemden en in de wereld die bloos aan aardse dingen denkt. Wat hebben we dit voor zich brengen? Maar Peter zegt dat we zullen ons vrijhouden van de vleeslijke lasten die jagen onze zelen kriegen. Vleeslijke lasten worden zo lang met ons zijn als er bezig een zin wordt zijn en mensen een zintelijke natuur hebben. We zijn in de wereld die zich jagen God en dat God het gestalt heeft. En Christus hebben we de kracht zodat we niet brokken doen wat het vlees doen wil. Dat is zo als een schep dat hem op het water is. Alles is goed zolang als dat schep op het water is. Maar wanneer dat water en dat schep in het komt, ja, dan is dat grote gevaar. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We moeten zeggen maken dat de wereld ons niet regeren deed, niet in ons is. We geheren dem Heer, wanneer we waarde geboren zijn. De Heer is im hemel, dat is ons heim. Dat wordt schließlich thuis zijn. Deze waarheid, dat wij pilgen en vreemden zijn, wordt een indruk maken hoe wij ons behandelen worden. Mensen worden beobachten hoe wij leven worden. Wanneer wij zeggen dat wij God zijn kinderen zijn, dan zal dat ook te zijn zijn. Wij moeten ons zo opvieren als mensen die van de zin losgekomen zijn en niet meer in zin leven. Mensen worden verlegd wat slechter van ons nog vertalen. Zogar zond wat bezig is. Dat waar we niet kunnen helpen, want dat passiert. Aber we kunnen over door te zijn, dat niets van zo wat zo is. En zo'n tijden moet we zo'n mensen leef bewijzen en met onze goede werken aanhouden. Raag even is niet onze zaak. Dat is de Heer zijn zaak. Wanneer de Heer Jezus komen wordt, dan worden zo'n mensen toestonen moeten dat de Heer gereicht is en dat zij aanrecht worden. Dat eerste ding dat we in zo'n verhältnissen voor kunnen doen willen, is terugslonen en ons zelfs weren. Wanneer we aanrecht gedaan hebben, dan moeten we dat toestonen en dat terugstellen. Wanneer we nog het valse gedaan hebben, dan moeten we dat dem Heer handgeven en aanhouden met leven bewijzen. Dat is waar wie dem Heer zijn leven, zijn genood en zijn kracht brokken worden. Dat is waar ons de vele wordt. Dit is wat wij als Christen bewijzen zullen. O mijn vriend, Gods te andere doen wordt die niet de raden brengen. Dat kanst du bloos dicht in geloven en dem Herr Jesus kriegen. Dat is ober wat de raden bewijzen wordt. Wanneer du niet bekeerd bist, dan neem dem Herr Jesus nu als den Heiland aan. Dan kan dein leven ook dem Herr verheerlijken. Mocht dem Herr zijn genoden vrede, Jünt leider Gottes Serien, meine Freunde.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu is de tijd dat we meer heren van Kloes Poitas. Denken dat we Kloes Feeëwerk olem tot zondag smarjes aanloot, wil ze al zo lang niet gekwakt worden? Hij neemt zich ver, een predigwerk te lezen. Dat zingen we vielleicht niet voet zo schoen, aber de jast weeren zeer tevreden. Met de tijd wordt Kloes te prediger gewählt, en de gemeente wil te dezelfde tijd ook nog een deel kan. Van deel is dat al 2 jaar vandaan en om Frans kent moet kijken wat het met de aanziedlers bij Annenhof jet. Hij heeft ook nog wat roet voor om Kloes.

hart nu dat program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op het zelfde cijferblad. Dat wat passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internet zien horchen, wanneer die tijden niet passen. De zied vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vreem me dat ik jullie over de luft vallen duinen kan. God te zien en tot next time.

Zij betjeet zich dem gode, die wie werkelijk zo groot en zo smak weer het dobenen. De tjoosje bij hem stonden vol tjoosje, de plume bij hem en zo verschillende blume was de betante held am gode. Medel am gode wie een grote teich en daar schwamde veel bonte festjes. Leini zat zich op een hoek en tjeet de festjes hen jaren waar ze zo smak ram schwamde. De hond die ook ganz gehoorzaam zat zich bij Leini dicht bij en tjeet ook de festjes hen jaren. De tijd ging ganz schwend voorbij. Opa ja, de andere ziet vom gode had ze nog niet gezien. Zo ran ze wieder en werkelijk, nu kwam ze bij de haat. En daar ging ook werkelijk een kleiner stich voorbij. Zij tjeet ze nena, waarom doof ik dan niet knapen? Wat is er zo wat je heimnis valt? Nou ja, wenn Tante Hilde heeft gezegd, hij doof niet, dan doof ik niet. Jens ze de andere ziet, en daar wie een schmakker stich met schöne steine uitgelegd. Zij rand, en de stich de jentje naar rond. Wada kom ze naar de haat, en wada naar dessen donkle stich. Zij tjeet do langsam nena en dacht ze, et go bloos bitte at. En dan gaan het ook treed, opa ze wel aanbedenkt weten wat to is. Eén schreit naar de andere jense. De hond van aan te balen en te knoren aan je valt het überhaupt niet, dat de leine het mag. Opa ze kwam zo ramme uit en werkelijk, wat zag ze daar? Drei grote appel bij hem stonden daar. Had tante Hilde angst dat het haar po appel opeet? Stel zich onder een appelboom en tjeet naar boven en zo breed ze die mijn bestje. En met een moel vloog een ganse schwarte wald voor bienen hoog. Leine van aan te schreeuwen en randloos. De bienen hingen haar heer. Opa de hond, die wie zo klok, hij juicht de bienen auseinander. Opa een ditje schwarte bien, die vloog Leine hingen raan. Zand gans luid en draait zich over Leine's kop. Leine schreeuwt zo luid ze kon.

Tante Hilda en mama hielden het je schreeuwen huis. Tante Hilda ran naar het venster. Oba liedet zei, dat is bestemd op deze steeg gegaan, wo ze niet dorf, dat zijn toch die bienen. Oba mama die hielden al niet. Zij ran uit het huis, en goden ena, en werkelijk een grote ditje, schwote biene, dreid zich om Leni's kop, en Leni schreeuwt ze luid zo kon. Leni, nu verstopt die schwind, heen je mijn redden, zei de mama. Verstopt die. En de mama strijdt haar arm uit en de biene steekt haar genau in de hand nena. Dan vloog ze hoog en Wada dreht zich over Leni's kop. En Leni vangt Wada aan te hielen. Leni, du brauchst nu niet angst hebben. Eine biene, die steekt bloos eenmaal, nu mocht ze die nacht meer. Leni moest bloos nog schlokken, er weer het zo niet schijn. Als op mama's arm zit, die wie zo dit opgeschwallen. Jo, Leni, en het nächste Mal, wenn dir gesagt wordt, dat du dat niet durfst, dan durfst du dat ook niet.

Zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hilda deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruifde een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drent hij wel een ruwe tui. Ze brachten een kan met tui en een grote schief met je baknes en vangen ze aan te eten. Op alleen die had geen honger. Ze moest immer wat op mama's arm zitten, die wil zo dat je schwalen. Als ze ovens naar huis komen, wil ze den ganzen wagen uit de gang stel. Kom nana, jent in ihre stoel nana, en in een kwart tijd kom ihre mama, ze wil nog alleen gute nacht zeigen. Ob alleine sie kon sich nicht heulen vertrauen. Sie fang an zu heulen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat ich das im Stich verdient. Jo, eigentlich hast du dem verdient. Aber, weißt du, ich sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wäscht hat. Warum? Weil ich die so gut sie und nicht schlupfschein.

Zeutinja, wat een leib van een moeder in de Bibel verleidt met de leib van Jezus Christus. Hij is ons immer goed, zijn we schlacht of goed. In een leib zijn ze schöne wied. Durch Worte en vier, jet een moeder vier zend. Nost is er tot die, van bloes de zinja dletli zend. Zij biedt God, beschützen die noden du mijn zend, dat uit dem Himmel de je rad waarde fijn. En wie kunnen van de God alle danken, wenn wir noch eine Mutter haben.

Hallo Tjenja, dit programma komt Tjenja als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Tjenja, weet die nog wat voor een leutje wie een ons feit program leerde? Ik zie immer zo vrouw dat die niet zo verjeetsam zijn als ik. Ik moet een beetje rabbelen. Oh, ik weet, dat handelt zich om Schuhpoorts. Op Hüdisch, Hirten. Ja, met den Hirten wil ik gehen. Dat wie dat leutje, wat wie feit moet leerde, niet zo? Wel wie dat nog eenmaal alle tips zingen.

En nu wil ik ook nog uitvinden of je nog wat van onze feeëngeschichte echt over radio vertaald behouden hebben. Weet ik wel je vandaag nog meer van de geschicht vertalen? Zijn je nu alle reid voor den vandaagse deel van de geschicht over den Jimmy? Nu wil we ook eerst dat leidje horen. Ja, Herr, ik freu mich zo. En dan vertel ik je de geschicht.

Tjenja, hoort die ook alle aan je vrouwe wienachte? Uda jentje tot ook zo als den Jimmy dat en onze vandaagse gesicht jentje. Ik hoop die weten nog alle wovit ik junt van Jimmy en onze fair gesicht vertaald. Jimmy vreed je zich zaaien op wienachte. Weet je nog wat hij zich te wienachte wenscht? Een rode woordje wenscht hij zich. Krijg dat wat hij en omtje peiters zijn stuur zag. Aber je weet ook dat zijn papa am zeed dat dat veel te veel geld kost. Wat mein je wat Jimmy dan gekregen hebben? Nu deze muss ik wel wie mal zijn wat Jimmy deed, als hij wie nach de tierische meins opwuk en nu zijn talatje gerand. De hond kreide in de veld gesungen. De zon wil al opgonen. Jimmy sprong uit zijn baden ran, nu zijn mama en papa in rupt. Tot als Weihnachten. Stoot op, stoot op. Jo alle waren nu wakker. Jimmy ran ze zo als hij kon, nu zijn talertje, om te zijn wat hij wat gekregen hebben. Aber als hij nu dat heim, zag hij een doos teugje bakt, bij ze zijn taler stoenen. Wat kon dat bloos zijn? Nicht der Schmacker, röder Wöhe, wat hij zich so sei gewünscht hat. Der Dös wie viel te klein, für so einen Wöhe. Doch hei. Jimmy stund still in die Rebel. Aber dann reut hei der Dös doch schwind op und check du in den. Wat, wat, sieht hei. Dit is nicht wat ik mi wünsche deut. Dit is ein viel klandret Wöhe und danach die rein eine steht röte Farbe. Der Papa stund und checkt, wat sin Jimmy döne wird. Weet je de papa wist wel jere Jimmy een wuchtje hebben wil, aber zij hadden niet genoeg geld dat te kopen. En zo had hij zich schmakke en je haltup gezocht en voor Jimmy zelfs een wuchtje gemaakt. Jo, jeder avond van Jimmy is aangeschlopen weer, had zijn papa doorbed en de nacht aan je oorbed. Hij had dat met even bliefsel voor schmakke reingevarven. Ohne Seed hat er noch einen Hund in abgemult. Aber Jimmy wist nicht, welcher sein Papa am Sohn geben will, was er sich gewünscht hat. Er läuft singen Jimmy so sehr, dass er irgends Wort für ihn deut. Und er will auch, dass Jimmy sich freuen soll. Jimmy rannte die Throne aus den Augen, so enttäuscht, wie er über sein Geschenk. Haft die dort auch einmal so gegangen? Jimmy sieht noch in den Stall an seine Stufe. Jimmy war dort nicht ern, dort sein Papa am Sach. Papa rollte auch die Throne über die Backe. Am deutet vor, dort Jimmy sich nicht sein Geschenk freie deut und nicht dankbar dafür wir. Alles ward nu besorgt und dann wurde sei zum Mittag nur Großmama vor. Als er erst bei du wäre, sagt Jimmy von weit auf, all seine Onkels und Tontes, jo du wäre all seine Nichte und Vaters. Hey Jimmy, komm, wirst ook op deze boom klotteren? Schreeuwen de jongens. Alle waren vrouw en dat ging door luid her. Aber Jimmy wil nust. Hij ging hinter de acht zetten. Krijgt du weer hinter am. Jimmy kijkt op en zag Onkel Ubram hinter am op zijn rolstoel. Onkel Ubram vroeg, na, wat is met die? Ook nicht eine goede Weihnachten gehad? Nee, zegt Jimmy. Du ook nicht? Nee, zegt Onkel Ubram. Alle willen mijn geld hebben, aber keiner kauft mij wat mij gefällt. Jimmy wist dat Onkel Ubram een grondstap weer en dat keiner met hem spazieren wil. Zij kijkte zich aan. Dan zegt Onkel Ubram, kom, wirst moet met mij top dombraad spelen? Jimmy sprong op en zegt, jo. Zij vongen aan te spelen. Dit ging Jimmy schein. Bald had hij van zijn enttäuschung dollar vergeten. Weißt du, Jimmy, sagt Onkel Ubram, Weihnachten ist nicht für mich. Alle rannen rum, kaufen zu viel, dort geht zu laut her und keiner hört nur mich. Ich wünsche, dass wir nicht Weihnachten feiern würden. Jo, sagt Jimmy, diese Weihnachten frug ich nur ein besonderes Geschenk und keiner kauft mich dort. Onkel Ubram fängt Jimmy an, Geschichte zu vertellen. Geschichte, dass Jimmy lachen muss. Sie lachte und spielte Dombrat. Komm, Jimmy, dort ist nicht die Hüste vor, röpt seine Mama. Wurst war er nur mitgekommen? Frug Onkel Ubram Jimmy. Jo, sagt Jimmy, ich gleich die. Gut, sagt Onkel Ubram. Komm, Marje, nur Mittag.
dan spelen we nog Maya Dombrat. En weet je wat, Jimmy? Zegt onkel Obram. Ik heb van jou wat zeer wichtig geleerd. Jimmy dreht zich naar hem en zegt, wat? Ik heb geleerd dat er betere geschenken im Leben zijn als Spielsachen, Hemden en Kinder. Dat beste geschenk is einen Freund te hebben en te leven. Onkel Obram frintelt hem aan. Jo, zegt Jimmy, dit is ook de beste Weihnachten für mich. Weet onkel Obram, baby Jezus als hij op was, zegt hij dat leven weer dat geraadste en wichtigste im Leben. Ik leef die onkel Obram. Ik leef die ook, Jimmy, zegt onkel Obram. Dan zijn we ons Marje. Als Jimmy met zijn ouders terug naar huis voer, wacht Jimmy aan dat zijn papa zou sterven. Jimmy wist dat hij gezindigd had en niet mal voor dat kleine wachtje wat zijn papa extra voor hem gemerkt had, dankzij gezegd had. Hij zei, papa, kanst du mij verzeihen? Ik heb niet recht gedaan. Ik zie ondankbaar gewast. Papa omarmt hem en geeft hem een kus. Als hij is thuis weer, ging Jimmy naar zijn kleine wachtje en zag wel schmack zijn papa dat gemerkt had. En dat wie hem ook nog te klein. En hij gleich dat het rein en een steed eruit gevarven weer. Dat weer nu tijd schlopen te gaan. Jimmy had dat wachtje bezit zijn bad staan. En mama en papa chimen ze als Emma en willen nog met hem te beden. Jimmy zegt, papa, wenn du mich verzehrt hast, wird Jesus mich auch verzehren. Mama und papa umarmte Jimmy und sagte, Jesus verzehrt uns immer, wenn uns wird leid ist und wie am du eine Frau. Dann bete sie nach aller Töp. Jo, Jimmy wisst nu, dort Weihnachten nicht bloß für Spielsache wir, aber dort für arm dort geratste Geschenk, Jesus wir. Weißt du dort auch? Jesus is ons beste vriend. Die wordt ons geven wat we brokken, aber niet unbedingt dat wat we ons wensen. Wel, we nog alle te beden. Ik dank die Heer Jesus dat u ons beste vriend bent. Zie nu ook met alle dingen, dan die luistert en zo zou je. Amen.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met Zakkerbestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vroegen en te gronden.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik dank de Heren dat we van nu in dit programma waren uitstrolen durven en dat die ook in de schuld zijn toe te horen. Mij vreet dat mensen door zijn die dat woord Gottes lijf hebben en dat is ook ons gebed en verlangen dat dit programma du te deinen mocht ons alle eine halb zijn den weg num Himmel te gonen. En we willen ook van jou dat licht uit Gottes woord waren te ons reden loten en willen onze horten du veropmerken van dort wat de Heer ons te zeigen heeft.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erstbox 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

Ine waag en jef dem dort, dat de tien haft. Dan wer emmer door haft dem wat meier jeeft, dat hij volop haft. Der ober nicht haft, van dem wat nog dort genomen wat hij haft. En schmied den nutzlosen knacht rüt en de diesternis. Da worden de mensche hele en met de tenen genorschen.

Dit zijn jedenfalls der Schnetzmenschen. Dan is er aber ook nog die, wat maar een talent gekregen had. Verlangt zijn wird, dat hij am om een tientje geven zal, zoals die wat 50 gekregen had, oder verlangt hij feier, zoals van dem, dem hij 2 gegeven had? Bestemd niet. Die knacht wat 5 talente gekregen had, had hij verdubbeld. En kon zijn wird 10 geven. Die wat 2 gekregen had, kon hem om 1 feier geven. Ze hadden zich gemischt en met ihre talente gewochert. Die wat 1 talent gekregen had, wordt kreize goud gedonen hebben, wann hij zijn 1 verdubbeld had. Wat deed hij ober met dat 1 talent? Hij groef dat onja, en daar bleef dat onja de eed, wat zijn hart trekt. Wel wie nu mal zijn, wo dit gelijknis en onze van deugsche leuwen en post. Wann im Hahn seine Gelegnisse auch immer Beispiels uit dem irdischen Leben habe, hatte dit auch immer eine sehr wichtige geistliche Bedienung. Wat meint dit Gelegnis dann für uns geistliche Leben von Dörl? Die erste geistliche Wahrheit für uns von Dörl ist, dass der Herr uns mit Gove utgerast haft. Hij haft einem jeden von uns da noch Gove anvertraut, wat wie fähig sind, te daunen. Wann het ook vandaar nog zo is, dat vele dollar behoefd zijn als andere, blijft het toch daarbij, dat God jeder einem wat gegeven heeft, en dat jeder einer zich, wann hij waarde komt, voor hem verantwoorden moet. Er wordt nog maar een gerecht zijn, wo we ons voor alles voor de gerechten rechter verantwoorden moeten. Dan moet we rekenschap daarvoor geven, wat we gedacht, wat we gezegd, in wat we gedaan hebben. We moeten aber ook rekenschap afleiden voor wat we niet gedaan hebben. We moeten ons daarvoor verantwoorden wat we met onze gezondheid, onze kracht, onze stem, onze tijd, ons geld en onze gaven gedaan of niet gedaan hebben. Wanneer we dat alle zo gebruikt hebben als de eerste 2 knechten, dan gebruiken we om de rechtsdag gar nicht Angst habe. Dann können wir uns dort freuen, wie es dann zu uns sagen wird, du Gauder Truhe deiner, du hast Gaut gedohne, du bist immer wenig Truhe warst, ich wurde immer viel sagte, geh und freue mit deinem Herrn mit. Wenn wir so eine Antwort vom Herrn erwarten, freuen wir uns ab dem Tag, wann er kommen wird. Wenn wir aber in unserem Leben unsere Gaue und ihr gerufen haben, so aus der Fühle schnarcht, dann haben wir Angst, wann uns Haar kämmt und uns zur Verantwortung trägt. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen, weil's wie weiter, dort wie nichts getan haben. Dem Herrn beschuldigt, dass er mir nur 1 Talent gegeben hat, während er einem anderen 5 gegeben hat, halt mir da nichts. Der Herr ist auch im Verteilen von Talenten ganz gerecht. Er weit besser als ich, wofür ich verdrehe. Dem Herrn zu beschuldigen, wofür ein hoher Mann er ist, dass er dort ahnte dort, wo er nicht gesagt hat, wird auch nicht helfen. Wieder sei wie in diesem Gelegnis, dass der Herr uns vertrauen scheint gedacht, wann er uns gehen wird. Er vertraut, dass wir trüe damit für ihn und seine Richtung wachen waren, so dass uns gehen viele andere am uns Raum zu Gott kommen. Hij heeft zijn knechte dort, wat zij brukken, om arm te deinen. Mij heeft hij in zijn genood, de gov je heeft zijn woord te leren en te predigen. Wat hij die voor gov je heeft haft, weet ik niet. Ik hoop du weetst. Eén kan ik die aber verzekeren. De haar heeft die krijgt de gov je heeft, wat bij die bijpassen. En hij neemt geen uitred aan, dat du nicht de gov hast, wat andere hebben. Du moetst van die talente gouden gebruik maken, en die nicht am andere ere gov zorgen maken, oder sogar afjenstig zijn. Du hast nog een besondere waarheid in diesem gelijknis. En deze waarheid schijnt een waderspruch met andere leren van de Bibel te zijn. Durch all seine brief zegt de apostel Paulus immer wader sehr klar, dat wie durch unseren Glauben uit je nood,
zeilig woorden, en niet het woordje. En dit gelijknis wordt ons ook gezegd, dat we nu onze woordje gerecht worden. We worden dan nog gerecht worden, wat we hier op ieder gedone of dan niet gedone hebben. We behandelen maar eier dat gelijknis van de 10 jongvrouwen, wat naar de brigam leurde. 5 van hen waren onver bedacht en hadden zich niet extra eil voor hun lampen metgenomen. 5 waren ook kluk. Die hadden zich in een ding extra eil metgenomen. En daar wordt geloven en geduld besonders betoond. Maar ook door in dit gelijknis wie dat geen dode geloven gemeint. Jezus zelf leeft aan een levende geloven. Een geloven die zich dat woordje bewezen deed. Daarin zei de haar vroeger tot de fariseer zo, nu go en doe datzelfde. Een dode geloven raadt geen mens. Dat is de geloven aan Jezus Christus wat zich in ons leven dat onze woordje bewezen deed, die ons raden deed. En wanneer ons dit vandaag gelijknis zegt, dat we nu onze woordje gerecht worden, dan is dat in dem zin te verstaan dat de woordje uit dem geloven komen. Dem antreunt nacht wie ook eine gof gegeeft worden, aber wels hij daar nicht met deed, brachte ook keine Frucht, keine Worte. En zijn Glaube wie dood. Dis antrue knacht had een ganze Reihe Fehler gemerkt. Hij had offensichtlich nicht met zijn Talente gedone, als den en de Eid vergroft. Hij had bloß schlechte Gedanken über zijn Haaren. Hij beschuldigt zijn Haaren, dat hij hart wie. En vielleicht sogar antrue. Hij had angst. Dat meint, dat hij zijn haar niet leven deed. Dan wer einem leeft, haft niet angst voor arm. Hij wie een bijzewicht. Dat is wat de haar am naant. Hij wie fühl. De haar zegt, du fühl ich nacht. Hij had bloos met zijn hang am schoot gezeten, während de ander pinig bij de arbeid wäre. Wieder wie hij ook anwürdig. Am wordt nog dort wahrgenomen, wat hij je hart had. Te laatst kreeg hij kracht dort, wat hij zich verdiend had. Am wordt rutgeschmeten en de diestennissen aan, wo de mensen hielen en met de tenen gnarschen. Wann du en eit leivertau hier onze gove en talenten, die ons de haar anvertrouwd haft, nicht voll en ganz für den dienst, an arm en an onze nächsten einsaten, wat ons dat ook zo gone als deze bijzen vullen knacht. Mocht wie doch van onze haren als true erfungen worden, dat hij ons ook nog mal zo loven kon als jane 2. Du gouda true knacht. Du hast goud gedaan. Du bist even weinig true warst. Ik word je even veel zaten. Go en vrede met dienem haren met. Wie beden nog waar dat hoop? Haar, wie willen die true met onze gove deine? Help ons toch door hen. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezelfde programma van de station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 247. Wanneer je dat van deutsche programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 247. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Gut uit te strolen. Mocht Gott die rechtlich sehen.

0: We harken hier naar het nächste ein Kapitel in het Nieuwe Testament. In het boek Matthäus.
1: Kapitel 14. In deze tijd kreeg Herodes de kennis te horen wat over Jezus vertaald wordt. Dan zei hij tot zijn dienaren: Dat is Johannes de Doper, die is van dood opgestanden. Door wie in haft hij de kracht zonder wonderwerken te doen. Wils Herodes had Johannes vals genomen en aan bingen en aanstappen loten, wie in Herodias, zijn broeder Philippus, zijn vrouw. Wils Johannes zei te hem, dat het niet recht, dat u haar haast. Herodes wordt hem jaren dood gemaakt hebben, aber hij vecht zich voor de mensen, wils de hielden hem voor een profeet. Aber als Herodes in je geburtsdag kwam, danst Herodias ihre dochter ver Herodes in Gesellschaft en hem gefallen dort. Hij schwier doorab, dat hij haar irgendwat geven wird, wo nur sie fragen wird. Von ihrer Mutter dort angeleid, seht sei, bring mir ab eine Schief, Johannes den Diaper sin Kopf. Dort dei den König leid. Ober am sin Versprechen te holen, en am dei erd halven, dei met am am desch sorten, befohl hei dort te donen. Hei schickt und leid Johannes am Gefängnis den Kopf aufhaken. En sin Kopf ward ab eine Schief, dei Mial gebracht, en sei bracht ihre Mutter den. En zijn jinger kiemen, nemen zijn karpen en begroofden den, en ze gingen en zeden Jezus dort. Als Jezus dort hier, reisde hij weer en voer aan een boot naar een eenzame stad, wils hij wel alleen zijn. Ober als de mensen dort hierden, kiemen die uit de steden en gingen aan te voet heen aan. En als hij doorhand ging, zag hij al de mensen en aan jammer dort even aan, en hij heilde kranken. Als dat ovend werd, kiemen de jinger en zeden te aan. Wie sind hier in de Wildnis, en dort is so lot, schickt de Menschen weg, dort die nur de Darper gonen en sich wat schepen te eten. Jesus seht er an, dort is nicht neidig, dort die weg gonen, jeft jeder te eten. Sei seden te am, wir haben hier bloß 5 Brot en 2 Fisch. En hij seht, bringt mi de einmal her. Dann seht Jesus zu de Menschen, sie sollen sich op dem Gras Stuhl saten. En hij neemt de 5 Brot en de 2 Fisch, kijkt nappen om Himmel en sprook een dankgebed, broek dat brood en geeft de jinger dort, en de geven de mensen dort. De eiten zich alle zout en lozen nog 12 jaar vol op, wat er even gebleven weer. En dort waren die 5000 man, ohne frühes en jinger, die door je jeten houden. Dan bevol Jezus zijn jinger en dat boot te stehen, en naar de andere zijde voren, en hij neem nog afscheid van volk. En als de mensen waag waren, ging hij voor zich alleen op een borg, te beden. Als dat ovend wordt, wie hij voor zich alleen. Ober dat boot wie nu alleen eng van land af en wordt van de walen hanen hergeschmeten, wils de wind wie aan jeen aan. Zo bij klok 13 uur, kwam Jezus aan op dem water en jeen gegonen. Ober als de jinger am zagen op dem water gonen, wie aan schrecklich angsten zeden, dat is een gespanst, en schreeën uit angst. Ober dan reed Jezus met aan en zeed, engst jut nich, dit zie ik. Petrus zette aan, Haar, wann du dort bist, dann sei, dat ik op dem water nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Petrus steeg uit dem Boot rüt en ging op dem water nur Jesus op tau. Ob als hij den Wind sah, ward am Angst en funk an unje te gonen. Dann schreeg hij, Haar, rad mi. Jesus streik schwind de hand uit en schreeg am te holen en zette am. O Mensch, du hast een kleinen Glauben, woorom twiewels du? En als zij am Boot nen stehen, wordt de wind stil. Die wat aan boot wieren, kiemen en beden am aunen zeden, du best waarhaftig God zien zien. Als ze even gevoren wieren, landen zij in Genezareth. En als de mensen am doen worden, leiden zij dat allem in ihre amjeend weiten, en brachten al ihre kranken nu aan, en prachten aan, dat hij aan bloos zo loten zien en zoom om kleid aanschieren. En wie am aanschiert, wie ganz gezond.

0: Bi harken hier neer het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit dat beeld Matthäus.
1: Kapitel 16. En de Fariseer en Sadduceer kwamen en om am op de proef te stalen, vroegen ze am nu een teken van hemel. Zijn antwoord weer, wann dat ovend wordt, zei je, dat wordt schijn het ware zennen, wils de hemel als rood. In Samarien zei je, dat drijft met storm, wils de hemel als rood en donkel. Je hechler, je kennen dat ware dieden, doen wat om hemel te zijnen is, aber de tekens die de tijd aandieden, kan je niet. Dit is een bijze ehebrekerische generation, dat nu een teken ziekt. Aber an soll geen teken gejeeft worden, buiten dat teken van Jona, en hij leidt aan doorbij en ging weg. Als de jinger aan de andere ziet aankomen, houden ze vergeten brood met te nemen. Jezus zegt aan, heit junt voor de Fariseer en Sadduceer erheef. En ze onderhielden zich door even en zeiden, dat is, wils we niet brood metgebracht hebben. Als Jezus dat antwoord, zegt hij, wo is jun geloven zo zwak? Waarom maak je jun door even schwor, dat je niet brood hebben? Kan je dat nog helemaal niet verstonen? Heb je dat al van de 5 brood en de 5000 mensen vergeten? En hoeveel jaar val je nog toeplozen? Oder de 7 brood en de 5000 man en hoeveel jaar je door toeplozen? Wat komt dat, dat je niet verstonen, dat ik niet van brood red, wanneer ik zei, je zellen jun voor de Fariseer en Sadduceer ere heef heiden? Dan verstonden zij, dat ze zich niet voor de heef en brood heiden zullen, aber dat ze zich voor de Fariseer en Sadduceer ere lie heiden zullen. Als Jezus in Caesarea Philippi aangekomen weer, vroeg hij zijn jinger en zei, wer zeien de mensen dat ik, de mensen zijn sie? En ze zeiden, einige zeien, du bist Johannes de Diaper, andere zeien, du bist Elia, en einige du bist Jeremia, oder einer van de profeten. En hij zei te aan, en wer zei je, dat ik zie? Simon Petrus antwoord, du bist de Christus, den levenden God zien zien. Jezus zei te Petrus, zeilig bist du, Simon, Jona zien zien. Dit hast du nicht van menschen, dat haft mijn Vader im Himmel die openboord. En ik zei die, du bist Petrus, en op dessen Stein, wo ik meine Gemeinde bühen, ewa de die Dodes gewalt niemals wat de ewa hand kriegen. En ik wou die de Schledels zum Himmelrijk geven, en wat immer du op eerd bingst, zal ook im Himmel gebongen zijn, en alles wat du op eerd leisen deist, zal ook im Himmel los zijn. Dan beveel Jezus in die jinger streng, dat ze dat te keinem zeien zullen, dat hij de Christus wier. Vandaan fangt Jezus aan, zijn jinger dat bij te brengen, dat hij naar Jeruzalem gaan moest, en dat de Ältestas en hoge Priesters en Schriftgeleerde veel wordt lieden moeten, en doodgemaakt worden, en over den derden dag van dood opstonen wordt. Dan neemt Petrus aan te zien en zegt aan, God bewoor die, zo wat zal die niet passeren. Jezus draait zich naar Petrus en zegt aan, Zotan, zij dat u wachtkomst, du stijst mij im Stich, du denkst niet zo als God, aber zo als menschen. Dan zegt Jezus te zijn jinger, wann wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten en dan zijn kruis op zich nemen en metkomen. Wils wer zijn leven raden wil, wordt dat verlieren, aber wer zijn leven om mijn halven verlieren deed, wordt dat waar afvingen. Wils wat helpt een mens dat, wann hij de ganze welt gewinnen wordt, wann hij zijn ene zeil door vergeven moest? Oder wat kan een mens geven, zijn zeil terug te krijgen? Wils de menschen zien wat met zijn engel taub, en zijn voordat zijn heiligheid komen, en een jederem loon geven, doen wat hij gedonen heeft. Ik zei je de waarheid, hier stonen zonen, die den dood niet smaken worden, wat ze den menschen zien worden en zijn kennigrijk komen zijnen.

0: zijnde dat hij verantwoordelijk weer voor deze troeie ereignissen. En zijn hem Allah roept hij zijn lieblingszijn den ezel om hem den zijn te geven, op zwaar hij wist dat God den jongeren, den Jacob, onsteed van ezel uitgeweeld had. Hij wist ook dat ezel zich daar dat bevrije met de Canaanitische vrouwen zelfs uit de uitgeweelde veralderij uitgesloten had. Isaac wil meest blind, en dan scheidde zijn zijn ezel met zijn wapen op een vleitnap. Hij zal hem een wild jeren en daarmee een eten verbereiden. Wil Isaac ezel zijn wildvlees zeer jaren oud, mocht hij hem zo. En wanneer hij dan van vleit naar huis kwam, wil hij hem zien, eer hij starf. Dat is erstaanlijk dat Isaac van zijn dood hier reed. Wie weet dat hij eerst ongeveer 40 jaar later, om Allah van 180 jaar starf. Deswegen schijnt ons deze ganze zaak ook als een trick, de ganste van zijn lieblingszijn van ijzer te zijn. Zijn verilliet en heimeliet handelen, met dem hij Jacob den zeen wasnemen wil, die hem de jährliche erwählung toestond, bestätigt dat oneerlijke en de onwürdige motieven van diesem Stammvater, dem Isaac. Zijn plan scheitert, wil Rebecca davon hielt. En voorts roept ze Jacob, ehrenlieblingszijn, en scheidt hem nur de Herd, om haar twee gouden kassen te holen. Daarvan wil ze een eten maken. Dat zal Jacob dan verkleid naar voren brengen en zou den zeen kriegen, den Isaac ijzer geven wil. Jacob had bedenkje. Ijzer had zijn hoge huid en zijn huid wie overglad. Isaac kon hem bevelen en dat moordje dat hij hem aanleggen wil. Dan wordt hij hem anstatt zeenen vleetje. Rebecca had aan alles gedacht. Zij nam ijzer zijn kleider en trok Jacob de aan. In de vals van de kase, de bong ze dem Jacob om heen en om zijn hals. Er ploon de leid. Isaac leefd dat Jacob ijzer weer in zeeën am, indem hij am tom haren eva zijn breider zaad. Zo bestätigt Isaac jen zijn welle dat God al verder geboord van de zwillingen bestemd had, dat de elra dem jüngeren deine wordt. Am verhoelen van Isaac zei wie dat onze zennen ons teisje tjenen. Isaac wordt van zijnem geschmack regiert, aber hij wordt van Rebecca erem neue mogten eten getäuscht. Wil hij nicht meer goed zijn kon, leeft hij, hij kon zijn lieblingszijn met dem gefeil en dem geruch ertjane. Anstatt dem einzigen zijn te vertrouwen, die hem nicht beleeën wordt, en dat wie zijn geheia. Dit twijfelhaft ereignis is een klassisch beispiel voor den Fehler, den man bejaht, wann man jesliche Verantwortung übernimmt, in dobi sich op sine fief Sene verlaat, die einem täusche tjene. En alledem hadde Rebecca en Jacob ook ehrenschuld anteil. Sie wollen de Sache op ihre Ort reilen, en reitende nicht met Gott sine Macht, die ohne Twiebel de ganste van Jacob eingegrepen had. Wie der we niemals denken, lot ons schlachte Tonu damit Gaudet dobi rutschamt. Ein gouder Zwart heiligt zweimal dat schlechte Mädel. Also wird auf schändliche Ort am Sinn Erstgeburtsrecht hingegone. Der Grund dafür aber, wie sie in gottloset Wesen. Seine Vertwieflung. Lesen wir 1. Mose 27, der Vers 30 bis 40.
1: Voets daarop dat Isaac voor de schwee met zijn zeen voor Jacob en Jacob knop van zijn voeder wasgegonnen wie, kom zijn broeder Ezo van Jere. Hij mag ook een scheine multiet rijd en bracht zijn voeder die, en hij zei te zijn voeder, nu zet op voeder en abt van dem wat je geëerd hebt, zodat u mij dienen zeen geven konst. En Isaac zegt, wer bist u? En Ezo zegt, eet zie din zeen Ezo, din eerstgeborene. Dan zettert Isaac zeer en zegt, wie weet dat dan, dat je jeet had en mij dat bracht? Ik heb dat je jeetje, eier du komst, en heb am den zeen gegeeft, en die es je zeent. Als hij zo hield, wat zijn voeder zegt, schreef hij betterlich en zegt, geef mij ook een zeen voeder. Aber Isaac zegt, din broeder is met lest gekomen en heeft die dienen zeen wasgenomen. En hij zo zegt, den heb je dan ober met Rast Jacob genannt. Nu haft hij mij al dat tweede mol,